0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De strijd om de titel in de F1 Academy is in volle gang en de eerste favorieten voor het kampioenschap worden nu al zichtbaar. Dat zegt algemeen directeur Susie Wolff tijdens een test driedaags op het circuit van Silverstone. Oud van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wolff geeft aan dat het veld van 18 coureurs indruk op haar blijft maken, maar dat er een paar bekende namen bovenuit springen. Zo verwacht ze Alicia Polmowski vooraan te zien. Zij leidt momenteel het klassement met 78 punten, gevolgd door Emma Felbermayr en Megan Bruce. Deze strijd vindt plaats in het vierde seizoen van de raceklasse voor vrouwen, waarvan de eerste twee rondes er inmiddels op zitten. Volgens Wolff is het niveau binnen de motorsportklasse niet voor iedereen gelijk. Sommige deelnemers hebben minder ervaring, maar laten wel een enorme groei zien. Toch wil ze niet alle namen afgaan, omdat er volgens haar op specifieke weekenden altijd talenten kunnen opstaan die verrassen met hun prestaties. Volgens Wolff is het belangrijkste doel dat de totale groep aan talenten groeit. Ze wil dat de jonge coureurs deze kans met beide handen aangrijpen om te laten zien wat ze kunnen, zodat de beste rijders kunnen doorstromen binnen de sport. De volgende ronde van de F1 Academy staat gepland tijdens het Britse Grand Prix weekend op Silverstone.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT That Works.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Topatlete Femke Broeders-Bol heeft bij de FBK Games de 800 meter gewonnen. Na een recente overstap van de 400 meter horde is deze nieuwe afstand voor haar vooral een ontdekkingsreis. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In het warme Hengelo liep Broeders-Bol de race in een tijd van 1 minuut en 57,41 seconden. Dit is de vierde Nederlandse tijd ooit op deze afstand. De atlete liep de eerste ronde strategisch achter gangmaker Lisanne de Witte, die speciaal werd ingezet om het tempo te bepalen en haar uit de wind te houden. In de slotronde behield ze de koppositie. Haar eigen zeggen lieten de andere atletes haar voorop lopen, waardoor ze haar eerste plan kon uitvoeren. De recente overstap naar de 800 meter vraagt om een flinke aanpassing in haar voorbereiding. Waar ze op de horde eerder in haar eigen baan liep, komen de atleten op de 800 meter naar 120 meter juist bij elkaar. Broeders-Bol geeft aan dat ze op haar nieuwe afstand de helft van de tijd geen controle heeft. Haar notitieboekjes staan inmiddels vol met verschillende scenario's om op situaties te reageren. Ze verwacht nog vaker moeite te hebben met het gedrang op de baan, maar ziet het opdoen van ervaring als een spannende uitdaging. De atlete reist binnenkort naar Frankrijk voor de Diamond League in Parijs. Daar treft ze de Zwitser Audrey Werro, van wie ze eerder in het Tsjechische Ostrava nog verloor. Later volgt het EK Atletiek in Birmingham. Al staat ervaring opdoen dit jaar boven het winnen van medailles.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 3 uur. Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tadej Pogačar heeft met 3 ritzegens de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De Sloveen eindigde als winnaar van het eindklassement met een voorsprong van ruim 6,5 minuten op de nummer 2. En hiermee geeft Pogačar een duidelijk signaal af aan zijn concurrent Jonas Vingegaard, die in Zwitserland ontbrak. Nou, het van Zommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overwinning is een opsteker voor de renner die dit seizoen al 13 zegens boekte. Tijdens de rittenkoers kreeg Pogačar wel te maken met de tegenslag in de vrouwenwedstrijd, toen zijn verloofde Ursa Zegart hart en val kwam en haar kaak brak. Pogačar liet na de slotrit weten dat het loodzwaar was en dat hij blij is om naar huis te gaan. Maar ja, de rust is echter van korte duur, want de Sloveen reist na een korte pauze naar Barcelona voor de start van de Tour de France, waar hij de strijd aan gaat met Vingegaard. Pogačar geeft aan dat de ritten in Zwitserland een uitstekende manier waren om de vorm te testen. De demonstratie in de berg is een direct signaal aan de tourploeg van Visma Leasebike. Terwijl Vingegaard de Giro op zijn naam schreef, laat Pogačar met dit machtsvertoon zien dat de vorm uitstekend is om over 2 weken de strijd aan te gaan in de Tour de France. De Sloveen verschijnt over 2 weken in ieder geval met een flinke dosis zelfvertrouwen aan de start in Barcelona om te jagen op zijn 5e toerzege.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes spreekt tegen dat één van de coureurs binnen het Formule 1-team wordt voorgetrokken in strijd om de wereldtitel. Technisch directeur James Allison noemt de verhalen over het voortrekken van een coureur erg vreemd. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio.

0: technisch gezien onmogelijk, omdat het succes van het team centraal staat. Mercedes verdient prijzengeld op basis van het constructeurskampioenschap, waardoor prestaties van beide coureurs even belangrijk zijn. Pas als een van de rijders de titel officieel niet meer kan winnen, dan grijpt het team in. Momenteel leidt Antonelli het klassement met een voorsprong van 41 punten op Lewis Hamilton. Russell volgt daar weer 9 punten achter. Om die leidende positie vast te houden, weet het team dat het niet stil kan blijven zitten nu de concurrentie steeds sneller wordt. Mercedes komt daarom later in het seizoen zelf met updates om de voorsprong in het kampioenschap te verdedigen.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
2: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. Wessel Nijman heeft in Slowakije zijn tweede Eurotour-titel darts van het jaar gepakt. De Nederlander rekende in de finale af met de Engelse voormalig wereldkampioen Rob Cross. En door deze overwinning stijgt Nijman naar de 14e plek op de wereldranglijst. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nijman begon sterk aan de finale en kwam op een comfortabele 5-2 voorsprong. Hoewel Cross nog probeerde terug te komen, hield Nijman zijn zenuwen in bedwang en sloot de wedstrijd beheerst af. En daarmee is hij de eerste Eurotour-winnaar ooit in Slowakije. De darter liet achteraf weten dat de extreme warmte in de zaal zorgde voor een ware uitputtingsslag, maar dat hij zich goed en comfortabel voelde. De weg naar de finale was niet zonder hobbels. Na eerdere zegens op Steven Bunting en Mike de Becker volgde een thriller in de halve finale tegen Ross Smith. Die sleepte er een beslissende leg uit, maar onder immense druk besliste Nijman de wedstrijd met een fabelachtige 161 finish. Voor Nijman is de titel een nieuwe bekroning op zijn uitstekende seizoen, waarin hij eerder al een Eurotour en een Players Championship toernooi won. Voor Michael van Gerwen verliep het toernooi minder succesvol. Hij werd in de 8e finale uitgeschakeld door Andrew Gilding. Van Gerwen keek al snel tegen een grote achterstand aan en wist een knappe comeback niet te belonen. Hij miste 6 pijlen om langs zij te komen, waarna Gilding de wedstrijd besliste.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Budapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tennisicoon Serena Williams maakt op Wimbledon haar rentree in het enkelspel. De organisatie van het Londense grastoernooi laat weten dat de 44-jarige Amerikaanse een wildcard heeft gekregen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De tennister gaf eerder aan dat ze graag weer op het hoogste niveau wil spelen. Ze

0: maar moesten toen opgeven door een blessure van Mboko. Daarna volgde nog een dubbelspel in Berlijn met Karolina Mugova, waarin ze de eerste ronde niet overleefde. Met 23 Grand Slam zegens is Williams de succesvolste tennisser in het open tijdperk. Ze behaalde daarnaast 4 Olympische titels en stond 319 weken op de eerste plaats van de wereldranglijst.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 5 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Reality. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De Spaanse voetballer Lamine Yamal kijkt met een goed gevoel terug op zijn eerste basisplaats tijdens een wereldkampioenschap. De 18-jarige aanvaller scoorde al vroeg in de wedstrijd tegen Saoedi-Arabië, die eindigde in 4-0. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de aanvaller van FC Barcelona is zijn doelpunt op het WK een droom die uitkomt. Yamal vertelde dat hij er altijd al van heeft gedroomd om op een WK te spelen en te scoren bij zijn basisdebuut. Tijdens het vorige WK keek hij naar eigen zeggen nog naar de wedstrijden in de klas. Ja, met zijn doelpunt is Yamal pas de tweede speler van 18 jaar of jonger die de openingstreffer maakt in een WK-wedstrijd. Yamal maakte eerder als invaller tegen Kaapverdië zijn rantree na een hamstringblessure. In beide duels liet hij zien dat de fysieke problemen achter de rug zijn. Tegen Saoedi-Arabië werd hij uit voorzorg in de rust gewisseld. De aanvaller geeft aan dat hij erg uitkeek naar het trainen en spelen en dat hij zich gelukkig voelt naar zijn doelpunt. De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente reageerde ook op de eerdere kritiek die het team kreeg na het doelpuntloze gelijkspel tegen Kaapverdië. Volgens de bondscoach is die kritiek onbegrijpelijk. Hij benadrukt dat de Spaanse ploeg al 33 opeenvolgende officiële wedstrijden ongeslagen is en noemt het oneerlijk dat deze jonge generatie voetballers in twijfel wordt getrokken.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De strijd om de titel in de F1 Academy is in volle gang en de eerste favorieten voor het kampioenschap worden nu al zichtbaar. Dat zegt algemeen directeur Susie Wolf tijdens een test driedaags op het circuit van Silverstone. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wolf geeft aan dat het veld van 18 coureurs indruk op haar blijft maken, maar dat er een paar bekende namen bovenuit springen. Zo verwacht ze Alicia Polmowski vooraan te zien. Zij leidt momenteel het klassement met 78 punten, gevolgd door Emma Felbermayr en Megan Bruce. Deze strijd vindt plaats in het vierde seizoen van de raceklasse voor vrouwen, waarvan de eerste twee rondes er inmiddels op zitten. Volgens Wolf is het niveau binnen de motorsportklasse niet voor iedereen gelijk. Sommige deelnemers hebben minder ervaring, maar laten wel een enorme groei zien. Toch wil ze niet alle namen afgaan, omdat er volgens haar op specifieke weekenden altijd talenten kunnen opstaan die verrassen met hun prestaties. Volgens Wolf is het belangrijkste doel dat de totale groep aan talenten groeit. Ze wil dat de jonge coureurs deze kans met beide handen aangrijpen om te laten zien wat ze kunnen, zodat de beste rijders kunnen doorstromen binnen de sport. De volgende ronde van de F1 Academy staat gepland tijdens het Britse Grand Prix weekend op Silverstone.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw

0: waar je ook bent op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Topatlete Femke Broeders-Bol heeft bij de FBK Games de 800 meter gewonnen. Na een recente overstap van de 400 meter horde is deze nieuwe afstand voor haar vooral een ontdekkingsreis. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. In het warme Hengelo liep Broeders-Bol de race in een tijd van 1 minuut en 57,41 seconden. Dit is de vierde Nederlandse tijd ooit op deze afstand. De atlete liep de eerste ronde strategisch achter gangmaker Lisanne de Witte, die speciaal werd ingezet om het tempo te bepalen en haar uit de wind te houden. In de slotronde behield ze de koppositie. Haar eigen zeggen lieten de andere atletes haar voorop lopen, waardoor ze haar eerste plan kon uitvoeren. De recente overstap naar de 800 meter vraagt om een flinke aanpassing in haar voorbereiding. Waar ze op de horde eerder in haar eigen baan liep, komen de atleten op de 800 meter naar 120 meter juist bij elkaar. Broeders-Bol geeft aan dat ze op haar nieuwe afstand de helft van de tijd geen controle heeft. Haar notitieboekjes staan inmiddels vol met verschillende scenario's om op situaties te reageren. Ze verwacht nog vaker moeite te hebben met het gedrang op de baan, maar ziet het opdoen van ervaring als een spannende uitdaging. De atlete reist binnenkort naar Frankrijk voor de Diamond League in Parijs. Daar treft ze de Zwitserse Audrey Werro, van wie ze eerder in het Tsjechische Ostrava nog verloor. Later volgt het EK Atletiek in Birmingham. Al staat ervaring opdoen dit jaar boven het winnen van medailles.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A4 Den Haag richting Amsterdam staat tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp 7 kilometer file. Vertraging is nog geen 10 minuten. Op de A27 Breda richting Gorkum is de weg dicht tussen Knoopend Gorkum en Everdingen tot 17 juli door werkzaamheden. En tussen Nieuwedijk en Knoopend Gorkum staat daarom 6 kilometer file.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tadej Pogačar heeft met 3 ritzegens de Ronde van Zwitserland op zijn naam geschreven. De Sloveen eindigde als winnaar van het eindklassement met een voorsprong van ruim 6,5 minuten op de nummer 2. En hiermee geeft Pogačar een duidelijk signaal af aan zijn concurrent Jonas Vingegaard, die in Zwitserland ontbrak. Nou, het van sommigen hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De overwinning is een opsteker voor de renner die dit seizoen al 13 zegens boekte. Tijdens de rittenkoers kreeg Pogačar wel te maken met de tegenslag in de vrouwenwedstrijd, toen zijn verloofde Ursa Zigard hard ten val kwam en haar kaak brak. Pogačar liet na de slotrit weten dat het loodzwaar was en dat hij blij is om naar huis te gaan. Maar ja, de rust is echter van korte duur, want de Sloveen reist na een korte pauze naar Barcelona voor de start van de Tour de France, waar hij de strijd aan gaat met Vingegaard. Pogačar geeft aan dat de ritten in Zwitserland een uitstekende manier waren om de vorm te testen. De demonstratie in de bergen is een direct signaal aan de tourploeg van Visma Leasebike. Terwijl Vingegaard de Giro op zijn naam schreef, laat Pogačar met dit machtsvertoon zien dat de vorm uitstekend is om over 2 weken de strijd aan te gaan in de Tour de France. De Sloveen verschijnt over 2 weken in ieder geval met een flinke dosis zelfvertrouwen aan de start in Barcelona om te jagen op zijn 5e toerzege.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De files van gisteren staan op dit moment opnieuw door werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht. Tussen Hank en Noordeloos 7 kilometer file. De weg is dicht tot 17 juli tussen Knooppunt Gorkum en Everdingen. En daarom rijdt het verkeer om via de A2 Den Bosch richting Utrecht. Onder andere tussen afrit Veghel en Waardenburg 14 kilometer file. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam staan de file door werkzaamheden op de A44. Tussen Knooppunt Ypenburg en Zoetewoudendorp 12 kilometer file.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Mercedes spreekt tegen dat één van de coureurs binnen het Formule 1-team wordt voorgetrokken in strijd om de wereldtitel. Technisch directeur James Allison noemt de verhalen over het voortrekken van een coureur erg vreemd. Nou, het van Sommer hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De aanleiding voor alle ophef rondom het Mercedes-duo is de Grand Prix van Barcelona. Tijdens de race in Barcelona vochten George Russell en Kimi Antonelli een fel duel uit op de baan, waardoor ze veel tijd verloren. Het team van Mercedes kreeg direct het verwijt dat ze een van de twee rijders bewust houden voortrekken. Teambaas Toto Wolff liet al weten geen teamorders te gebruiken, tenzij er een directe dreiging is van een concurrent. Volgens Allison is een voorkeursbehandeling logisch gezien onmogelijk, omdat het succes van het team centraal staat. Mercedes verdient prijzengeld op basis van het constructeurskampioenschap, waardoor prestaties van beide coureurs even belangrijk zijn. Pas als een van de rijders de titel officieel niet meer kan winnen, dan grijpt het team in. Momenteel leidt Antonelli het klassement met een voorsprong van 41 punten op Lewis Hamilton. Russell volgt daar weer 9 punten achter. Om die leidende positie vast te houden, weet het team dat het niet stil kan blijven zitten nu de concurrentie steeds sneller wordt. Mercedes komt daarom later in het seizoen zelf met updates om de voorsprong in het kampioenschap te verdedigen.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: duik in de wereld van BIT. Het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste vertraging wordt weer veroorzaakt door werkzaamheden. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht een halve uur vertraging tussen Afrit Veghel en Waardenburg in 14 kilometer file. Dat komt door de werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht. De weg is dicht tussen Knopend Gorkum en Knopend Everdingen tot 17 juli. Daarom is het ook druk op de A16 Breda richting Rotterdam tussen Breda West en Dordrecht 13 kilometer file. Op de A27 zelf staat tussen de brug bij Hank en Knopend Gorkum 7 kilometer file.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Wessel Nijman heeft in Slowakije zijn tweede Eurotour-titel darts van het jaar gepakt. De Nederlander rekende in de finale af met de Engelse voormalig wereldkampioen Rob Cross. En door deze overwinning stijgt Nijman naar de 14e plek op de wereldranglijst. Ik ben Oud van Zommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Nijman begon sterk aan de finale en kwam op een comfortabele 5-2 voorsprong. Hoewel Cross nog probeerde terug te komen, hield Nijman zijn zenuwen in bedwang en sloot de wedstrijd beheerst af. En daarmee is hij de eerste Eurotour-winnaar ooit in Slowakije. De darter liet achteraf weten dat de extreme warmte in de zaal zorgde voor een ware uitputtingsslag, maar dat hij zich goed en comfortabel voelde. De weg naar de finale was niet zonder hobbels. Na eerdere zegens op Steven Bunting en Mike de Becker volgde een thriller in de halve finale tegen Ross Smith. Die sleepte er een beslissende leg uit, maar onder immense druk besliste Nijman de wedstrijd met een fabelachtige 161 finish. Voor Nijman is de titel een nieuwe bekroning op zijn uitstekende seizoen, waarin hij eerder al een Eurotour en een Players Championship toernooi won. Voor Michael van Gerwen.

0: radio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door werkzaamheden weer. Op de A44 wordt gewerkt. De weg is dicht richting Amsterdam. Tussen afrit Noordwijkerhout en knooppunt Burgerveen. En daarom 25 kilometer file op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen knooppunt Ieperburg en Nieuw-Vennep 3 kwartier vertraging. A12 Den Haag richting Utrecht. Een kwartier vertraging tussen Reewijk en Harmelen. Door een kapotte vrachtwagen is de rechte rijstrook dicht. A27 Breda richting Gorkum. Tussen Hank en knooppunt Gorkum 20 minuten vertraging. Door de werkzaamheden op de A29 Bergen-op-Zoom Rotterdam nog veel vertraging tussen knooppunt Hellegatsplein en Barendrecht. 12 kilometer file door een ongeluk. De weg is weer vrij.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. Tennisicoon Serena Williams maakt op Wimbledon haar rentree in het enkelspel. De organisatie van het Londense grastoernooi laat weten dat de 44-jarige Amerikaanse een wildcard heeft gekregen. Ik ben Oud van Sommeren voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De tennister gaf eerder aan dat ze graag weer op het hoogste niveau wilde spelen, maar dat daar nog veel werk voor nodig was. Nu is ze fit genoeg voor het toernooi dat eind deze maand begint. Williams speelde op de US Open van 2022 haar laatste officiële partij in het enkelspel en keert na bijna 4 jaar terug op het hoogste niveau. Ze komt in Londen niet alleen in actie in het enkelspel, want ze heeft ook een wildcard gekregen voor het dubbeltoernooi. Dat doet ze samen met haar zus Venus Williams. De zussen wonnen dit dubbeltoernooi in het verleden 6 keer. Williams keerde eerder deze maand terug uit haar tennispensioen. Op het toernooi van Queens speelde ze het dubbelspel met de Canadese Victoria Mboko. Ze bereikte de 2e ronde, maar moest toen opgeven door een blessure van Mboko. Daarna volgde nog een dubbelspel in Berlijn met Carolina Mugova, waarin ze de 1e ronde niet overleefde. Met 23 Grand Slam zegens is Williams de succesvolste tennisser in het open tijdperk. Ze behaalde daarnaast 4 Olympische titels en stond 319 weken op de 1e plaats van de wereldranglijst.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is tot nu toe minder druk dan gewoonlijk op dinsdag. Er staan wel lange files. Dat heeft vooral te maken met de wegwerkzaamheden. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam 25 kilometer stilstaand verkeer tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. Komt door de afgesloten A44 richting Amsterdam bij afrit Noordwijkerhout tot 1 juli. A12 Den Haag richting Utrecht tussen Zevenhuizen en Woerden 19 kilometer file. Vertraging is een half uur. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht een half uur vertraging tussen Standaard Buiten en knooppunt Klaverpolder. A27 Breda richting Gorkum. Door de werkzaamheden is de weg dicht tussen Gorkum en Everdingen richting Utrecht. 8 kilometer file vanaf de brug bij Hank en knooppunt Gorkum.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De Spaanse voetballer Lamine Yamal kijkt met een goed gevoel terug op zijn eerste basisplaats tijdens een wereldkampioenschap. De 18-jarige aanvaller scoorde al vroeg in de wedstrijd tegen Saoedi-Arabië, die eindigde in 4-0. Nout van Sommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Voor de aanvaller van FC Barcelona is zijn doelpunt op het WK een droom die uitkomt. Yamal vertelde dat hij er altijd al van heeft gedroomd om op een WK te spelen en te scoren bij zijn basisdebuut. Tijdens het vorige WK keek hij naar eigen zeggen nog naar de wedstrijden in de klas. Ja, met zijn doelpunt is Yamal pas de tweede speler van 18 jaar of jonger die de openingstreffer maakt in een WK-wedstrijd. Yamal maakte eerder als invaller tegen Kaapverdië zijn rantrain na een hamstringblessure. In beide duels liet hij zien dat de fysieke problemen achter de rug zijn. Tegen Saoedi-Arabië werd hij uit voorzorg in de rust gewisseld. De aanvaller geeft aan dat hij erg uitkeek naar het trainen en spelen en dat hij zich gelukkig voelt naar zijn doelpunt. De Spaanse bondscoach Luis de la Fuente reageerde ook op de eerdere kritiek die het team kreeg na het doelpuntloze gelijkspel tegen Kaapverdië. Volgens de bondscoach is die kritiek onbegrijpelijk. Hij benadrukt dat de Spaanse ploeg al 33 opeenvolgende officiële wedstrijden ongeslagen is en noemt het oneerlijk dat deze jonge generatie voetballers in twijfel wordt getrokken.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er staan nog steeds wel lange files op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Bijvoorbeeld 14 kilometer tussen afrit Veghel en Waardenburg. Een half uur vertraging heeft te maken met de werkzaamheden op de A27 Breda richting Utrecht bij knooppunt Gorkum. 8 kilometer file op de A16 Breda richting Rotterdam. Daarom ook file meer dan anders tussen Breda-West en Dordrecht. 15 kilometer, vertraging is meer dan 20 minuten. Op de A17 Roosendaal richting Dordrecht. Daardoor 7 kilometer file tussen Zevenbergen en knooppunt Klaverpolder. En door werkzaamheden op de A44 staat op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Tussen knooppunt Diepenburg en Nieuw-Vennep 26 kilometer file. En vertraging is meer dan 3 kwartier.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort. De strijd om de titel in de F1 Academy is in volle gang en de eerste favorieten voor het kampioenschap worden nu al zichtbaar. Dat zegt algemeen directeur Susie Wolff tijdens een test driedaags op het circuit van Silverstone. Nou, het van Zommeren hier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Wolff geeft aan dat het veld van 18 coureurs indruk op haar blijft maken, maar dat er een paar bekende namen bovenuit springen. Zo verwacht ze Alicia Polmowski vooraan te zien. Zij leidt momenteel het klassement met 78 punten, gevolgd door Emma Felbermayr en Megan Bruce. Deze strijd vindt plaats in het vierde seizoen van de raceklasse voor vrouwen, waarvan de eerste twee rondes er inmiddels op zitten. Volgens Wolff is het niveau binnen de motorsportklasse niet voor iedereen gelijk. Sommige deelnemers hebben minder ervaring, maar laten wel een enorme groei zien. Toch wil ze niet alle namen afgaan, omdat er volgens haar op specifieke weekenden altijd talenten kunnen opstaan die verrassen met hun prestaties. Volgens Wolff is het belangrijkste doel dat de totale groep aan talenten groeit. Ze wil dat de jonge coureurs deze kans met beide handen aangrijpen om te laten zien wat ze kunnen, zodat de beste rijders kunnen doorstromen binnen de sport. De volgende ronde van de F1 Academy staat gepland tijdens het Britse Grand Prix weekend op Silverstone.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis en geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Files worden weer korter op de A2 Den Bosch richting Utrecht. Nog 15 kilometer tussen Knoopend Hintam en Waardenburg. Op de A27 Breda-Gorkum. 7 kilometer file door de werkzaamheden daar tussen Hank en Knoopend Gorkum. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam. Daar is nog wel 25 kilometer stilstaand verkeer tussen Knoopend Ypenburg en Nieuw-Vennep door de werkzaamheden op de A44. A16 Breda richting Rotterdam. Een kwartier vertraging tussen Breda-West en Dordrecht.

0: Grand Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort. De FIFA heeft de eerste officiële toeschouwerscijfers voor het WK voetbal bekendgemaakt. En die laten een uiterst positief beeld zien voor de drie gastlanden. Volgens de officiële cijfers van de bond zijn bijna alle wedstrijden van het wereldkampioenschap tot nu toe in volle stadions gespeeld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De organisatie meldt dat de bezettingsgraad tijdens het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gemiddeld op maar liefst 96% ligt. Met deze statistieken reageert de voetbalbond indirect op de kritiek die eerder in de media klonk. Tijdens de eerste speelronde van de groepsfase ontstonden er namelijk twijfels over de supportersaantallen, omdat er op de televisiebeelden van diverse duels duidelijk lege stoelen te zien waren op de tribunes. FIFA verklaart deze lege plekken door te wijzen op zogeheten no-shows. Dat zijn supporters die wel in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs, maar om uiteenlopende redenen uiteindelijk niet in het stadion verschijnen. In totaal hebben de stadions tot dusver al ruim 1,5 miljoen voetbalfans mogen verwelkomen, waarmee het toernooi hard op weg is om het all-time record van 3,5 miljoen toeschouwers te verbreken. Volgens de bond verloopt de logistieke afhandeling rondom de speellocaties naar wens en is de sfeer onder de supporters in de drie gastlanden uitstekend. Ondanks de eerdere discussies over de ticketprijzen en beschikbaarheid van kaarten spreekt de organisatie van een groot succes op het gebied van publieke belangstelling. FIFA verwacht dat de hoge bezettingsgraad zich in de resterende duels van het toernooi zal voortzetten.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: On pre-radio.
1: Dance hits.
0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Files worden weer korter. Er staan nog wel een paar lange files door werkzaamheden. Op de A2 Den Bosch richting Utrecht staat 10 kilometer file bijvoorbeeld tussen Rosmalen-West en Waardenburg. 20 minuten vertraging door de werkzaamheden op de A27 bij Gorkum is dat. En door de werkzaamheden op de A44 bij Afrit Noordwijkerhout staat de file op de A4 Rotterdam-Amsterdam. 29 kilometer tussen knooppunt Ypenburg en Nieuw-Vennep. De vertraging is meer dan een half uur.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: NEC heeft zich versterkt met twee spelers voor het komend seizoen. De club heeft spits Kai Sierhuis en verdediger Tobias Storm definitief vastgelegd. Beide spelers hebben de medische keuring inmiddels met succes doorstaan en tekenden direct een contract in Nijmegen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sierhuis komt over van Fortuna Sittard. Daar was hij afgelopen seizoen een vaste waarde in de aanval. En hij tekent in Nijmegen een contract tot 2029. Technisch directeur Carlos Albers van NEC laat weten dat de club met Sierhuis de gewenste aanvallende impuls in huis haalt. Na scorend vermogen brengt de spits volgens de directie ook nog de nodige ervaring mee. En die kan de selectie weer goed gebruiken. Tweede verdediger is Tobias Storm. Deense rechtsback maakt de overstap van Lyngby. Albers omschrijft deze jonge vleugelverdediger als een talentvolle kracht met veel voetballend vermogen en een goede inspeelpaas. Nou, met deze dubbelslag en de eerdere spectaculaire komst van Per Schuurs heeft de club de selectie eigenlijk al vroeg in de voorbereiding flink versterkt. NEC bouwt hiermee doelgericht aan een brede selectie om komend seizoen ook in Europa hoge ogen te kunnen gooien. En de directie sluit zeker niet uit dat er in de komende periode nog meer nieuwe gezichten in Nijmegen gepresenteerd gaan worden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Staat een file nog steeds op de A2 Den Bosch richting Utrecht. De vertraging neemt wel af tussen Rosmalen-West en Waardenburg, 11 kilometer. A4 Rotterdam-Amsterdam nog wel 3 kwartier vertraging tussen knooppunt Ypenburg en Zoeterwoude-Dorp. 12 kilometer file door werkzaamheden op de A44. A27 Breda richting Gorkum tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum, 6 kilometer file. Dat komt door de werkzaamheden. De weg is dicht tot 17 juli tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Lionel Messi heeft opnieuw een WK-record te pakken. Dankzij zijn 2 doelpunten in de wedstrijd tegen Oostenrijk staat zijn totale aantal nu op 18 WK-treffers, waarmee hij het oude record definitief uit de boeken heeft geschoten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met zijn eerste treffer in de wedstrijd tegen Oostenrijk liet Messi de voormalig Duitse spits Miroslav Klose achter zich, met wie hij het record sinds de openingswedstrijd tegen Algerije deelde. Argentijnse aanvoerder had voor het bereiken van de nieuwe mijlpaal in totaal 6 verschillende WK-edities nodig. Na afloop van de ontmoeting toonde de aanvaller zich vooral bescheiden. Hij liet via de Argentijnse bond weten dat hij uiteraard trots is op deze individuele prestatie, maar dat het behalen van de volgende ronde met het team op dit moment zijn absolute prioriteit heeft. Binnen de Argentijnse sportwereld en in het stadion werd de recordbrekende treffer met groot enthousiasme ontvangen. En de bondscoach Lionel Scaloni sprak na de wedstrijd vol bewondering over zijn aanvoerder. Volgens de trainer onderstreept dit record nogmaals de unieke status en de lange sportieve loopbaan van de aanvaller op het allerhoogste niveau. Argentinië vervolgt het toernooi nu in de wetenschap dat de aanvoerder, hun aanvoerder, een historisch record rijker is.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app. 11 uur. Grand Prix Radio verkeer.
1: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Viel op de A4 Den Haag richting Amsterdam tussen Leidschendam en Zoeterwoudendorp. 7 kilometer file tussen Zoeterwoudendorp en Roelof Arendsveen. 9 kilometer. De grenscontrole viel op de A12 vanuit Arnhem. Geeft 3 kilometer file bij de Duitse grens en een kwartier vertraging. En 57 Brouwersdam Middelburg bij Vrouwenpolder 2 kilometer file.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Lewis Hamilton luidt de noodklok over de extreme kosten in de autosport. Zevenvoudig wereldkampioen stelt dat de sport momenteel onbetaalbaar is geworden voor talentvolle jongeren die komen uit gezinnen met een gemiddeld inkomen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Hamilton is er dringend behoefte aan structurele veranderingen en concrete actie. Moet komen vanuit de Internationale Autosportbond FIA, vindt hij. En de sport moet op die manier toegankelijker worden. Hamilton deelt zijn zorgen over de huidige situatie in de kartwereld, wat traditiegetrouw de opstapklasse is voor jong talent. En Hamilton legt uit dat de gezinnen tegenwoordig honderdduizenden euro's per jaar moeten neerleggen om hun kinderen op topniveau te laten rijden in de karts. En hij omschrijft deze bedragen als belachelijk en waarschuwt dat de autosport hierdoor een exclusieve aangelegenheid wordt voor de allerrijkste. Hamilton pleit voor een actievere rol van de FIA bij het reguleren van deze uitgaven. Hij suggereert onder meer het invoeren van budgetplafonds in de lagere raceklassen en een betere ondersteuning van talenten uit minder welgestelde milieus. Volgens Hamilton is het de verantwoordelijkheid van de overkoepelende bond om ervoor te zorgen dat puur talent en passie weer de doorslag gaan geven op het circuit in plaats van de dikte van de portemonnee van de ouders.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: headset. Wie is van jou? Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferrari's, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Duitse grens door de controles een kwartier vertraging tussen Zevenaar en de Duitse grens. Op de N57 Middelburg-Brouwersdam is een ongeluk gebeurd. Er zijn minder rijstroken beschikbaar. Richting Brouwersdam staat 3 kilometer file tussen afrit Oostkapelle en Kampenland.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Formule 1-coureur Isaac Hadjar heeft zich positief uitgesproken over zijn band met viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. Red Bull-coureur vertelt dat de samenwerking en het contact binnen de Red Bull-familie volgens hem goed en leerzaam verlopen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hadjar geeft aan dat hij veel steun en advies krijgt van Verstappen. Ondanks het drukke schema van de coureurs zou Verstappen regelmatig de tijd nemen om de prestaties van Hadjar te bekijken en ook te analyseren. En volgens Hadjar is de Nederlander benaderbaar en deelt hij zijn ervaring op het gebied van data, bandenmanagement en de mentale kant van racen zonder enige terughoudendheid. Jonge coureur omschrijft Verstappen als een voorbeeld en iemand die hem helpt om zich verder te ontwikkelen in de Formule 1. En die directe feedback en open communicatie zouden hem daarbij ook nog eens heel veel vertrouwen geven. Hadjar kijkt naar eigen zeggen naar verdere stappen in de sport en wil zich blijven verbeteren binnen de top van de autosport. Hij verwijst daarbij ook naar leermomenten in zijn ontwikkeling, waaronder situaties waarin hij volgens eigen zeggen fouten heeft gemaakt, zoals een harde crash tegen een muur in Monaco. Binnen het team van Red Bull Racing spelen beide coureurs een rol binnen dezelfde bredere structuur, waar kennis en data wordt gedeeld tussen beide coureurs.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 12 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 Arnhem-Oberhausen tussen Zevenaar en de Duitse grens 3 kilometer file door de grenscontroles 10 minuten vertraging. En door een ongeluk op de N57 Middelburg-Brouwersdam is de weg dicht bij Kampeland.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent, zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tian van Heerenveen is door het bestuur van het IOC goedgekeurd als schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. En daarmee is de definitieve toewijzing van het Olympisch schaatstoernooi aan Nederland een hele grote stap dichterbij gekomen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Internationaal Olympisch Comité heeft Tian opgenomen in het officiële locatieplan voor de Winterspelen van 2030. De Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen. Omdat Frankrijk niet beschikt over een schaatsbaan die voldoet aan de Olympische eisen, werd al langere tijd gekeken naar mogelijkheden buiten het land. En Heerenveen gold daarbij als een van de belangrijkste kandidaten. Ook het Italiaanse Turijn was overigens in beeld. Na een traject met bezoeken, gesprekken en beoordelingen heeft het IOC nu gekozen voor Tialf als locatie voor het langebaanschaatsen. En voor Nederland zou dat een unieke primeur betekenen, want niet eerder werden onderdelen van de Olympische Winterspelen op Nederlandse bodem gehaald. Tialf heeft veel ervaring met internationale toernooien en krijgt ook een sleutelrol binnen deze Spelen, die over meerdere landen worden verspreid. Als de plannen doorgaan, worden de Olympische schaatsmedailles in 2030 dus definitief verdeeld in Heerenveen. En daarmee komt het Olympisch wintersportprogramma voor het eerst naar Nederland.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. De A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens staat 3 kilometer file door de grenscontroles, een kwartier vertraging en 5 minuten op de A27 bij de Agorken.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Voormalig Wimbledon-kampioen Markéta Vondrousova is 4 jaar geschorst na het weigeren van een dopingcontrole. Tsjechische tennister mag daardoor tot juni 2030 niet deelnemen aan officiële tennistoernooien. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Straf is opgelegd door een onafhankelijk tribunaal op verzoek van de International Tennis Integrity Agency. Volgens de organisatie weigerde Vondrousova in december 2025 mee te werken aan een onaangekondigde dopingcontrole bij haar thuis. Tennister weigerde simpelweg de deur te openen omdat de tester zich niet goed geïdentificeerd zou hebben. Onder de antidopingregels wordt het weigeren van een test behandeld alsof er sprake is van een positieve test. Tijdens de procedure verklaarde de voormalig nummer 6 van de wereld dat stress, mentale problemen en gevoelens van onveiligheid een rol speelden bij haar beslissing. Het tribunaal oordeelde echter dat daar helemaal geen overtuigende rechtvaardiging voor was. Haar schorsing loopt af op 21 juni 2030 en gedurende die periode mag Vondrousova niet alleen geen wedstrijden spelen, maar het is er ook verboden om te coachen of officiële tennistoernooien te bezoeken. Tennisbonden hanteren deze strenge regels om te voorkomen dat sporters die mogelijk doping gebruiken een kortere straf krijgen door simpelweg een test te weigeren. Vondrousova laat weten dat ze nooit positief heeft getest en wijst erop dat een controle enkele dagen na het incident een negatief resultaat opleverde. Haar advocaat bekijkt nog of er beroep kan worden aangetekend tegen deze uitspraak.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: weekend op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A12 vanuit Arnhem bij de Duitse grens door de controles 10 minuten vertraging en 2 kilometer file. Op de A50 Arnhem richting Os tussen Renkum en Knoopend Valburg 6 kilometer file. De vertraging is een kwartier. Op de N62 Belgische grens Borselen tussen de N61 en de Westerschelde-tunnel 9 kilometer file door een kapotte auto is de rechterrijstrook dicht.
3: Hey hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een Franse tv-zender heeft sportpresentatrice France Pierron per direct geschorst na felle uitspraken over de Belgische WK-aanvaller Jeremy Doku. Ophef ontstond nadat de voetballer liet weten dat hij overweegt het toernooi tijdelijk te verlaten om in juli de geboorte van zijn kind bij te wonen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Presentatrice noemde dat mogelijke vertrek live op televisie schandelijk en walgelijk. Ze voegde daaraan toe dat de rol van een vader bij de bevalling slechts een bijrol is en dat het wereldkampioenschap altijd voorrang moet krijgen. Nou, die uitspraken leidden tot een storm van verontwaardiging en beschuldiging van seksisme op sociale media. De directie van de Franse sportzender L'Équipe heeft de presentatrice daarop van de buis gehaald en excuus aangeboden aan de voetballer zelf. Volgens de omroep gaan de opmerkingen volledig in tegen de normen en waarden van het bedrijf. Pierron heeft inmiddels spijt betuigd en laat weten dat haar woorden in de emotie van de live uitzending verkeerd zijn overgekomen. En de Belgische Voetbalbond die beschouwt de zaak na de maatregelen als afgedaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Bye.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. En alweer een hoop bijzonderheden te melden, zoals de file op de A2 Maastricht richting Eindhoven bij knooppunt Paterdorp. Door bergingswerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht. Op de N2 Maastricht richting Eindhoven tussen knooppunt Hocht en Paterdorp. Een andere ongeluk, 2 kilometer file, ook daar is de rechterrijstrook dicht. Op de A28 Amersfoort richting Zwolle, 5 kilometer file bij knooppunt Hattemerbroek. Door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En meer dan een half uur is de vertraging op de A50 Arnhem richting Oss tussen Renkum en knooppunt Valburg. 8

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De FIFA heeft de eerste officiële toeschouwerscijfers voor het WK voetbal bekendgemaakt. En die laten een uiterst positief beeld zien voor de drie gastlanden. Volgens de officiële cijfers van de bond zijn bijna alle wedstrijden van het wereldkampioenschap tot nu toe in volle stadions gespeeld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De organisatie meldt dat de bezettingsgraad tijdens het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gemiddeld op maar liefst 96% ligt. Met deze statistieken reageert de voetbalbond indirect op de kritiek die eerder in de media klonk. Tijdens de eerste speelronde van de groepsfase ontstonden er namelijk twijfels over de supportersaantallen, omdat er op de televisiebeelden van diverse duels duidelijk lege stoelen te zien waren op de tribunes. FIFA verklaart deze lege plekken door te wijzen op zogeheten no-shows. Dat zijn supporters die wel in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs, maar om uiteenlopende redenen uiteindelijk niet in het stadion verschijnen. In totaal hebben de stadions tot dusver al ruim 1,5 miljoen voetbalfans mogen verwelkomen, waarmee het toernooi hard op weg is om het all-time record van 3,5 miljoen toeschouwers te verbreken. Volgens de bond verloopt de logistieke afhandeling rondom de speellocaties naar wens en is de sfeer onder de supporters in de drie gastlanden uitstekend. Ondanks de eerdere discussies over de ticketprijzen en beschikbaarheid van kaarten spreekt de organisatie van een groot succes op het gebied van publieke belangstelling. FIFA verwacht dat de hoge bezettingsgraad zich in de resterende duels van het toernooi zal voortzetten.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 2 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Erwin de Hart van de ANWB. A4 Amsterdam-Den Haag staat een file van 2 kilometer bij knooppunt Badhoevedorp. Door bergingswerkzaamheden is de rechterrijstrook dicht op de A20 Hoek van Holland-Gouda. Tussen knooppunt Terbrechtseplein en Moordrecht 6 kilometer file. Een half uur vertraging door een kapotte vrachtwagen op de A50 Arnhem richting Os. Tussen Renkum en knooppunt Valburg 8 kilometer file. De rechterrijstrook is dicht.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: NEC heeft zich versterkt met twee spelers voor het komend seizoen. De club heeft spits Kai Sierhuis en verdediger Tobias Storm definitief vastgelegd. Beide spelers hebben de medische keuring inmiddels met succes doorstaan en tekenden direct een contract in Nijmegen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sierhuis komt over van Fortuna Sittard. Daar was hij afgelopen seizoen een vaste waarde in de aanval. En hij tekent in Nijmegen een contract tot 2029. Technisch directeur Carlos Albers van NEC laat weten dat de club met Sierhuis de gewenste aanvallende impuls in huis haalt. Na scorend vermogen brengt de spits volgens de directie ook nog de nodige ervaring mee. En die kan de selectie weer goed gebruiken. Tweede verdediger is Tobias Storm. Deense rechtsback maakt de overstap van Lyngby. Albers omschrijft deze jonge vleugelverdediger als een talentvolle kracht met veel voetballend vermogen en een goede inspeelpaas. Nou, met deze dubbelslag en de eerdere spectaculaire komst van Per Schuurs heeft de club de selectie eigenlijk al vroeg in de voorbereiding flink versterkt. NEC bouwt hiermee doelgericht aan een brede selectie om komend seizoen ook in Europa hoge ogen te kunnen gooien. En de directie sluit zeker niet uit dat er in de komende periode nog meer nieuwe gezichten in Nijmegen gepresenteerd gaan worden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio. Yeah.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. De A27 Breda-Gorkum heb je 10 minuten vertraging voor het knooppunt Gorkum. En de N302 Harderwijk-Lelystad is in beide richtingen dicht bij Harderwijk door een gekant.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Lionel Messi heeft opnieuw een WK-record te pakken. Dankzij zijn 2 doelpunten in de wedstrijd tegen Oostenrijk staat zijn totale aantal nu op 18 WK-treffers, waarmee hij het oude record definitief uit de boeken heeft geschoten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met zijn eerste treffer in de wedstrijd tegen Oostenrijk liet Messi de voormalig Duitse spits Miroslav Klose achter zich, met wie hij het record sinds de openingswedstrijd tegen Algerije deelde. Argentijnse aanvoerder had voor het bereiken van de nieuwe mijlpaal in totaal 6 verschillende WK-edities nodig. Na afloop van de ontmoeting toonde de aanvaller zich vooral bescheiden. Hij liet via de Argentijnse bond weten dat hij uiteraard trots is op deze individuele prestatie, maar dat het behalen van de volgende ronde met het team op dit moment zijn absolute prioriteit heeft. Binnen de Argentijnse sportwereld en in het stadion werd de recordbrekende treffer met groot enthousiasme ontvangen. En de bondscoach Lionel Scaloni sprak na de wedstrijd vol bewondering over zijn aanvoerder. Volgens de trainer onderstreept dit record nogmaals de unieke status en de lange sportieve loopbaan van de aanvaller op het allerhoogste niveau. Argentinië vervolgt het toernooi nu in de wetenschap dat de aanvoerder, hun aanvoerder, een historisch record rijker is.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Radio Verkeer.
1: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu 75 kilometer file. De meeste vertraging heb je op de A6 Muiden-Lelystad. Halverwege Almere en Lelystad is een ongeluk gebeurd, hoogte van het tankstation daar. En dat levert 20 minuten vertraging op. Die wordt via dat tankstation en de parkeerplaats om het ongeluk heen geleid. Dan de A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en Dordrecht. 10 minuten vertraging. Dat geldt ook voor de A20 naar Gouda bij Moordrecht. En de A27 Breda-Gorkum voor het knooppunt Gorkum. Op de A28 Amersfoort-Utrecht heb je tussen Den Dolder en Utrecht ook 10 minuten extra nodig.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.
0: Dit is Grand Prix.

0: Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Lewis Hamilton luidt de noodklok over de extreme kosten in de autosport. Zevenvoudig wereldkampioen stelt dat de sport momenteel onbetaalbaar is geworden voor talentvolle jongeren die komen uit gezinnen met een gemiddeld inkomen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Hamilton is er dringend behoefte aan structurele veranderingen en concrete actie. Moet komen vanuit de Internationale Autosportbond FIA, vindt hij. En de sport moet op die manier toegankelijker worden. Hamilton deelt zijn zorgen over de huidige situatie in de kartwereld, wat traditiegetrouw de opstapklasse is voor jong talent. En Hamilton legt uit dat de gezinnen tegenwoordig honderdduizenden euro's per jaar moeten neerleggen om hun kinderen op topniveau te laten rijden in de karts. En hij omschrijft deze bedragen als belachelijk en waarschuwt dat de autosport hierdoor een exclusieve aangelegenheid wordt voor de allerrijkste. Hamilton pleit voor een actievere rol van de FIA bij het reguleren van deze uitgaven. Hij suggereert onder meer het invoeren van budgetplafonds in de lagere raceklassen en een betere ondersteuning van talenten uit minder welgestelde milieus. Volgens Hamilton is het de verantwoordelijkheid van de overkoepelende bond om ervoor te zorgen dat puur talent en passie weer de doorslag gaan geven op het circuit in plaats van de dikte van de portemonnee van de ouders.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het wordt drukker op de weg. Er staat al 150 kilometer file op de A4 bij Den Haag. In de richting van Amsterdam heb je dus de knooppunten Ketelplein en Prins Klausplein een kwartier vertraging. Het komt door een ongeluk. De weg is weer vrij. De A6 Muiden-Lelystad tussen Almere Regenboogbuurt en het tankstation De Lepelaar. Halverwege tussen Almere en Lelystad. Daar heb je 10 minuten vertraging. De weg is daar dicht geweest vanwege een ongeluk, maar is weer helemaal open. En de A20 Hoek van Holland-Gouda tussen Krooswijk en Moordrecht doe je er een kwartier langer over. A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 10 minuten vertraging door de werkzaamheden.

0: Grand Prix Radio. Grand Prix Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Isaac Hadjar heeft zich positief uitgesproken over zijn band met viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. Red Bull-coureur vertelt dat de samenwerking en het contact binnen de Red Bull-familie volgens hem goed en leerzaam verlopen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hadjar geeft aan dat hij veel steun en advies krijgt van Verstappen. Ondanks het drukke schema van de coureurs zou Verstappen regelmatig de tijd nemen om de prestaties van Hadjar te bekijken en ook te analyseren. En volgens Hadjar is de Nederlander benaderbaar en deelt hij zijn ervaring op het gebied van data, bandenmanagement en de mentale kant van racen zonder enige terughoudendheid. Jonge coureur omschrijft Verstappen als een voorbeeld en iemand die hem helpt om zich verder te ontwikkelen in de Formule 1. En die directe feedback en open communicatie zouden hem daarbij ook nog eens heel veel vertrouwen geven. Hadjar kijkt naar eigen zeggen naar verdere stappen in de sport en wil zich blijven verbeteren binnen de top van de autosport. Hij verwijst daarbij ook naar leermomenten in zijn ontwikkeling, waaronder situaties waarin hij volgens eigen zeggen fouten heeft gemaakt, zoals een harde crash tegen een muur in Monaco. Binnen het team van Red Bull Racing spelen beide coureurs een rol binnen dezelfde bredere structuur waar kennis en data wordt gedeeld tussen beide coureurs.
1: Grand Prix Radio is jouw sportradio. En

0: Belinda now. In via de Grand Prix Radio app.
1: 4 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat al 285 kilometer file. De meeste files leveren tussen de 5 en 10 minuten vertraging op. Dit zijn de grootste uitzonderingen. De A4 naar Amsterdam tussen de knooppunten Ketelplein en Prins Klausplein 20 minuten extra. A7 van Zaanstad naar Horen tussen Zaandam en Weidewormer doe je er een kwartier langer over. Er staat 4 kilometer door een ongeluk met een paar personenwagens. De linkerrijstrook is dicht. Dan de A12 Utrecht-Arnhem tussen Maarn en Veenendaal-West. 8 kilometer en 40 minuten vertraging. Er liggen daar stukken vrachtwagenband op de weg. 2 rijstroken zijn afgesloten. A20 naar Hoek van Holland tussen Rotterdam-Prins Alexander en Delfshaven. 35 minuten extra over 7 kilometer. Hier zijn ook 2 rijstroken dicht. En dat komt dan door een ongeluk. De A27 Breda richting Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum een kwartier extra. En dat komt door de werkzaamheden op de A27. Die is de komende weken dicht tussen Gorkum en Everdingen.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Is Grand Prix

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Tian van Heerenveen is door het bestuur van het IOC goedgekeurd als schaatslocatie voor de Olympische Winterspelen van 2030. En daarmee is de definitieve toewijzing van het Olympisch schaatstoernooi aan Nederland een hele grote stap dichterbij gekomen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Het Internationaal Olympisch Comité heeft Tian opgenomen in het officiële locatieplan voor de Winterspelen van 2030. De Spelen worden georganiseerd in de Franse Alpen. Omdat Frankrijk niet beschikt over een schaatsbaan die voldoet aan de Olympische eisen, werd al langere tijd gekeken naar mogelijkheden buiten het land. En Heerenveen gold daarbij als een van de belangrijkste kandidaten. Ook het Italiaanse Turijn was overigens in beeld. Na een traject met bezoeken, gesprekken en beoordelingen heeft het IOC nu gekozen voor Tialf als locatie voor het langebaanschaatsen. En voor Nederland zou dat een unieke primeur betekenen, want niet eerder werden onderdelen van de Olympische Winterspelen op Nederlandse bodem gehaald. Tialf heeft veel ervaring met internationale toernooien en krijgt ook een sleutelrol binnen deze Spelen, die over meerdere landen worden verspreid. Als de plannen doorgaan, worden de Olympische schaatsmedailles in 2030 dus definitief verdeeld in Heerenveen. En daarmee komt het Olympisch wintersportprogramma voor het eerst naar Nederland.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat net geen 400 kilometer file. Op de A2 Den Bosch-Utrecht heb je een half uur vertraging tussen knooppunt Hintam en Zaltbommel. Linkerrijstrook is daar dicht. A2 van Amsterdam naar Utrecht. Bij Maarsen 2 rijstroken dicht door een ongeluk. Kost je 20 minuten extra. Ook 20 minuten vertraging op de A4 naar Amsterdam voor het knooppunt Prins Klausplein. Hier is de rechterrijstrook dicht door een vrachtwagen met pech. A12 naar Den Haag voor datzelfde knooppunt Prins Klausplein. Bijna een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. En de A13 naar Den Haag bij Delft 20 minuten extra. Ook hier is de linkerrijstrook dicht door een ongeluk.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Voormalig Wimbledon-kampioen Markéta Vondrousova is 4 jaar geschorst na het weigeren van een dopingcontrole. Tsjechische tennister mag daardoor tot juni 2030 niet deelnemen aan officiële tennistoernooien. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Straf is opgelegd door een onafhankelijk tribunaal op verzoek van de International Tennis Integrity Agency. Volgens de organisatie weigerde Vondrousova in december 2025 mee te werken aan een onaangekondigde dopingcontrole bij haar thuis. Tennister weigerde simpelweg de deur te openen omdat de tester zich niet goed geïdentificeerd zou hebben. Onder de antidopingregels wordt het weigeren van een test behandeld alsof er sprake is van een positieve test. Tijdens de procedure verklaarde de voormalig nummer 6 van de wereld dat stress, mentale problemen en gevoelens van onveiligheid een rol speelden bij haar beslissing. Het tribunaal oordeelde echter dat daar helemaal geen overtuigende rechtvaardiging voor was. Haar schorsing loopt af op 21 juni 2030 en gedurende die periode mag Vondrousova niet alleen geen wedstrijden spelen, maar het is er ook verboden om te coachen of officiële tennistoernooien te bezoeken. Tennisbonden hanteren deze strenge regels om te voorkomen dat sporters die mogelijk doping gebruiken een kortere straf krijgen door simpelweg een test te weigeren. Vondrousova laat weten dat ze nooit positief heeft getest en wijst erop dat een controle enkele dagen na het incident een negatief resultaat opleverde. Haar advocaat bekijkt nog of er beroep kan worden aangetekend tegen deze uitspraak.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: 5 uur.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat net geen 430 kilometer file in het land. Met name in het westen en in het midden van het land is het druk. Maar ook in het zuiden moet je geduld hebben. Zoals op de A2 richting Utrecht tussen Vught en Kerkdriel. Doe jij 3 kwartier langer over door een ongeluk. De weg zie je wel weer vrij. De A4 naar Amsterdam tussen Delft en knooppunt Prins Klausplein. Een kwartier vertraging. En een klein stukje verderop tussen Leidschendam en Hoogmade. Een half uur extra. Hier is de linkerreis ook dicht door een ongeluk. A27 Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum doe je er 20 minuten langer over door werkzaamheden.
3: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
1: Dit is Grand Prix Radio.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Een Franse tv-zender heeft sportpresentatrice France Pierron per direct geschorst na felle uitspraken over de Belgische WK-aanvaller Jeremy Doku. Ophef ontstond nadat de voetballer liet weten dat hij overweegt het toernooi tijdelijk te verlaten om in juli de geboorte van zijn kind bij te wonen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Presentatrice noemde dat mogelijke vertrek live op televisie schandelijk en walgelijk. Ze voegde daaraan toe dat de rol van een vader bij de bevalling slechts een bijrol is en dat het wereldkampioenschap altijd voorrang moet krijgen. Nou, die uitspraken leidden tot een storm van verontwaardiging en beschuldiging van seksisme op sociale media. De directie van de Franse sportzender L'Équipe heeft de presentatrice daarop van de buis gehaald en excuus aangeboden aan de voetballer zelf. Volgens de omroep gaan de opmerkingen volledig in tegen de normen en waarden van het bedrijf. Pierron heeft inmiddels spijt betuigd en laat weten dat haar woorden in de emotie van de live-uitzending verkeerd zijn overgekomen. En de Belgische Voetbalbond die beschouwt de zaak na de maatregelen als afgedaan.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nu ruim 400 kilometer file. Op een aantal wegen loopt het goed vast. Zoals de A2 richting Utrecht bij Den Bosch. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg ben je een half uur langer onderweg. De A4 naar Amsterdam, dan loopt het vast ter hoogte van Den Haag. Tussen de Keteltunnel en Hoogmade heb je 3 kwartier vertraging. Het komt er een ongeluk, maar de weg is hier weer vrij. Bij Rotterdam op de A16 naar Breda. Tussen Terbrechtseplein en Ridderkerk 3 kwartier extra. Ook dat komt door een ongeluk. En een half uur langer onderweg ben je op de A27 Breda-Gorkum. Tussen Nieuwendijk en Gorkum.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: De FIFA heeft de eerste officiële toeschouwerscijfers voor het WK voetbal bekendgemaakt. En die laten een uiterst positief beeld zien voor de drie gastlanden. Volgens de officiële cijfers van de bond zijn bijna alle wedstrijden van het wereldkampioenschap tot nu toe in volle stadions gespeeld. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. De organisatie meldt dat de bezettingsgraad tijdens het toernooi in de Verenigde Staten, Canada en Mexico gemiddeld op maar liefst 96% ligt. Met deze statistieken reageert de voetbalbond indirect op de kritiek die eerder in de media klonk. Tijdens de eerste speelronde van de groepsfase ontstonden er namelijk twijfels over de supportersaantallen, omdat er op de televisiebeelden van diverse duels duidelijk lege stoelen te zien waren op de tribunes. FIFA verklaart deze lege plekken door te wijzen op zogeheten no-shows. Dat zijn supporters die wel in het bezit zijn van een geldig toegangsbewijs, maar om uiteenlopende redenen uiteindelijk niet in het stadion verschijnen. In totaal hebben de stadions tot dusver al ruim 1,5 miljoen voetbalfans mogen verwelkomen, waarmee het toernooi hard op weg is om het all-time record van 3,5 miljoen toeschouwers te verbreken. Volgens de bond verloopt de logistieke afhandeling rondom de speellocaties naar wens en is de sfeer onder de supporters in de drie gastlanden uitstekend. Ondanks de eerdere discussies over de ticketprijzen en beschikbaarheid van kaarten spreekt de organisatie van een groot succes op het gebied van publieke belangstelling. FIFA verwacht dat de hoge bezettingsgraad zich in de resterende duels van het toernooi zal voortzetten.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio. Sun is up.

0: Dit is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 6 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt achter ons. Er staat nog ruim 300 kilometer file. En op een aantal wegen staat het nog goed vast. Zoals de A1 vanuit Apeldoorn naar Hengelo. Tussen Voorst en Badmen. Een half uur extra reistijd door een vrachtwagen met pech. De rechterrijstrook is dicht. A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg moet je 20 minuten extra vooruit trekken. En de A4 richting Amsterdam. Tussen Den Hoorn en Zoeterwoudendorp. Een half uur vertraging door een ongeluk. Dan de A12, Den Haag-Utrecht. Die is dicht tussen Bleiswijk en Gouda. Dat komt door een ongeluk. Het staat daar stil over 3 kilometer. En daardoor loopt het weer vast op de A20 vanuit Rotterdam. Je kan vanuit Den Haag naar Utrecht het beste kiezen voor de N11. Onder andere langs Alphen aan de Rijn. Ook op de A12, maar dan van Utrecht naar Arnhem. Tussen Bunnik en Maarsberg een half uur vertraging door een ongeval. A16 Rotterdam-Breda voor het knooppunt Ridderkerk. 3 kwartier vertraging vanaf het Terbrechtseplein. Ook dat komt door een ongeluk. En A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum een half uur vertraging.
3: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
4: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: NEC heeft zich versterkt met twee spelers voor het komend seizoen. De club heeft spits Kai Sierhuis en verdediger Tobias Storm definitief vastgelegd. Beide spelers hebben de medische keuring inmiddels met succes doorstaan en tekenden direct een contract in Nijmegen. Dit is Ronald van der Gier voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Sierhuis komt over van Fortuna Sittard. Daar was hij afgelopen seizoen een vaste waarde in de aanval. En hij tekent in Nijmegen een contract tot 2029. Technisch directeur Carlos Albers van NEC laat weten dat de club met Sierhuis de gewenste aanvallende impuls in huis haalt. Na scorend vermogen brengt de spits volgens de directie ook nog de nodige ervaring mee. En die kan de selectie weer goed gebruiken. Tweede verdediger is Tobias Storm. Deense rechtsback maakt de overstap van Lyngby. Albers omschrijft deze jonge vleugelverdediger als een talentvolle kracht met veel voetballend vermogen en een goede inspeelpaas. Nou, met deze dubbelslag en de eerdere spectaculaire komst van Per Schuurs heeft de club de selectie eigenlijk al vroeg in de voorbereiding flink versterkt. NEC bouwt hiermee doelgericht aan een brede selectie om komend seizoen ook in Europa hoge ogen te kunnen gooien. En de directie sluit zeker niet uit dat er in de komende periode nog meer nieuwe gezichten in Nijmegen gepresenteerd gaan worden.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.
1: PaulvanBergen.nl, daar vind je hem wel.
2: Grand Prix Radio Verkeer.
3: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Het drukste moment van de spits ligt alweer een tijdje achter ons. Er staat nog 140 kilometer file. Een aantal wegen staat het nog goed vast. Op de A4 richting Amsterdam tussen Rijswijk Plaspoortpolder en Zoetewoudendorp doe je er 20 minuten langer over. A12 Den Haag Utrecht. Daar staat het stil door een ongeluk. Bij Gouda is de weg afgesloten. Verkeer rijdt om via Zoetewoude en Alphen aan de Rijn over de A4 en de N11. En dat kan niet meer filevrij, want ik noemde zojuist die file op de A4. De A12 Utrecht-Arnhem tussen Bunnik en Maarsbergen een uur extra door een ongeluk. Twee rijstroken zijn dicht. Verkeer van Utrecht naar Arnhem rijdt om via Amersfoort en Barneveld over de A28, de A1 en dan de A30. De A16 Rotterdam-Breda voor het knooppunt Ridderkerk een half uur vertraging door een ongeval. En door de afgesloten A12 bij Gouda staat het ook stil op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda. Tussen Terbrechtseplein en knooppunt Gouwen over 13 kilometer.

0: Free Radio. Sport in het kort.
1: Lionel Messi heeft opnieuw een WK-record te pakken. Dankzij zijn 2 doelpunten in de wedstrijd tegen Oostenrijk staat zijn totale aantal nu op 18 WK-treffers, waarmee hij het oude record definitief uit de boeken heeft geschoten. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Met zijn eerste treffer in de wedstrijd tegen Oostenrijk liet Messi de voormalig Duitse spits Miroslav Klose achter zich, met wie hij het record sinds de openingswedstrijd tegen Algerije deelde. Argentijnse aanvoerder had voor het bereiken van de nieuwe mijlpaal in totaal 6 verschillende WK-edities nodig. Na afloop van de ontmoeting toonde de aanvaller zich vooral bescheiden. Hij liet via de Argentijnse bond weten dat hij uiteraard trots is op deze individuele prestatie, maar dat het behalen van de volgende ronde met het team op dit moment zijn absolute prioriteit heeft. Binnen de Argentijnse sportwereld en in het stadion werd de recordbrekende treffer met groot enthousiasme ontvangen. En de bondscoach Lionel Scaloni sprak na de wedstrijd vol bewondering over zijn aanvoerder. Volgens de trainer onderstreept dit record nogmaals de unieke status en de lange sportieve loopbaan van de aanvaller op het allerhoogste niveau. Argentinië vervolgt het toernooi nu in de wetenschap dat hun aanvoerder, een historisch record rijker is.
0: Grand Prix Radio
2: is jouw sportradio.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 7 uur.
0: Grand Prix Radio verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. De laatste files van de avondspits, alles bij elkaar opgeteld, is dat 60 kilometer. Op de A1 Apeldoorn Hengelo doe jij tussen Voorst en Deventer 25 minuten langer over. Dat 7 kilometer door een ongeluk, 3 rijstroken zijn dicht. A4 Rotterdam Den Haag, tussen de knooppunt de Benelux en Ketelplein een half uur vertraging. Dat komt ook door een ongeluk. A16 Rotterdam Breda voor de Van Brinoordbrug 10 minuten extra door een pechgeval. En A20 Hoek van Holland Gouda, tussen Terbrechtseplein en knooppunt Gouwe een half uur vertraging. Dat komt door een ongeluk op de A12 bij Gouda. De weg is daar dicht geweest, maar is weer vrij.
3: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Lewis Hamilton luidt de noodklok over de extreme kosten in de autosport. Zevenvoudig wereldkampioen stelt dat de sport momenteel onbetaalbaar is geworden voor talentvolle jongeren die komen uit gezinnen met een gemiddeld inkomen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Volgens Hamilton is er dringend behoefte aan structurele veranderingen en concrete actie. Moet komen vanuit de Internationale Autosportbond FIA, vindt hij. En de sport moet op die manier toegankelijker worden. Hamilton deelt zijn zorgen over de huidige situatie in de kartwereld, wat traditiegetrouw de opstapklasse is voor jong talent. En Hamilton legt uit dat de gezinnen tegenwoordig honderdduizenden euro's per jaar moeten neerleggen om hun kinderen op topniveau te laten rijden in de karts. En hij omschrijft deze bedragen als belachelijk en waarschuwt dat de autosport hierdoor een exclusieve aangelegenheid wordt voor de allerrijkste. Hamilton pleit voor een actievere rol van de FIA bij het reguleren van deze uitgaven. Hij suggereert onder meer het invoeren van budgetplafonds in de lagere raceklassen en een betere ondersteuning van talenten uit minder welgestelde milieus. Volgens Hamilton is het de verantwoordelijkheid van de overkoepelende bond om ervoor te zorgen dat puur talent en passie weer de doorslag gaan geven op het circuit in plaats van de dikte van de portemonnee van de ouders.
0: Grand Prix Radio is jouw sportradio.

0: Ga met GP Ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.
1: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dennis Mooij van de ANWB. Op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo heb je tussen Voorst en Deventer 20 minuten vertraging door een ongeluk. Er zijn 3 rijstroken dicht. En de A4 Rotterdam-Den Haag voor het Ketelplein 10 minuten extra door bergingswerkzaamheden.

0: Free Radio.
1: Sport in het kort.
2: Formule 1-coureur Isaac Hadjar heeft zich positief uitgesproken over zijn band met viervoudig wereldkampioen Max Verstappen. Red Bull-coureur vertelt dat de samenwerking en het contact binnen de Red Bull-familie volgens hem goed en leerzaam verlopen. Dit is Ronald van der Geer voor Grand Prix Radio, jouw sportradio. Hadjar geeft aan dat hij veel steun en advies krijgt van Verstappen. Ondanks het drukke schema van de coureurs zou Verstappen regelmatig de tijd nemen om de prestaties van Hadjar te bekijken en ook te analyseren. En volgens Hadjar is de Nederlander benaderbaar en deelt hij zijn ervaring op het gebied van data, bandenmanagement en de mentale kant van racen zonder enige terughoudendheid. Jonge coureur omschrijft Verstappen als een voorbeeld en iemand die hem helpt om zich verder te ontwikkelen in de Formule 1. En die directe feedback en open communicatie zouden hem daarbij ook nog eens heel veel vertrouwen geven. Hadjar kijkt naar eigen zeggen naar verdere stappen in de sport en wil zich blijven verbeteren binnen de top van de autosport. Hij verwijst daarbij ook naar leermomenten in zijn ontwikkeling, waaronder situaties waarin hij volgens eigen zeggen fouten heeft gemaakt, zoals een harde crash tegen een muur in Monaco. Binnen het team van Red Bull Racing spelen beide coureurs een rol binnen dezelfde bredere structuur, waar kennis en data wordt gedeeld tussen beide coureurs.
0: Grand Prix Radio
1: is jouw sportradio.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl. En via de Grand Prix Radio app.
1: 8 uur.
0: Grand Prix Radio Verkeer.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er staat nog file op de A1 van Apeldoorn naar Hengelo. Tussen Voorst en Deventer staat 5 kilometer. Kost je 10 minuten extra. Door een ongeluk zijn 3 rijstroken dicht.
3: Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over al het sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari. Van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 9 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix.

Het circuit is van jou. Tijdens de race experiences van Blekemolens Race Planet. Rij in Ferraris, Porsches, Lamborghinis en nog veel meer op Circuit Zandvoort. Kies en reizen allemaal. Wanna drive? Raceplanet.nl. Boek jouw dag vol onvergetelijke ervaringen op Circuit Zandvoort op Raceplanet.nl.

0: Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixradio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 10 uur.
2: Hey, Rick van Veldhuis hier van Grand Prix Radio. Iedere maandag tot en met vrijdag een beetje tot rust komen. Een beetje gezelligheid weer in je leven te pompen nadat je al je collega's weer hebt gezien. Dat is wat ik doe. En natuurlijk met al het sportnieuws wat er op dat moment voorhanden is. Iedere maandag tot en met vrijdag.
3: Ben jij daar, Rick?
0: Dit is Grand Prix.

Duik in de wereld van BIT, het innovatieve datacenter in Nederland. Met onze BIT-NL Cloud staat jouw data veilig op Nederlandse bodem. Ontdek het op bit.nl/cloud. The BIT that works.

0: is Grand Prix Radio. Waar je ook bent op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 11 uur.
2: Vanaf nu luister je ook via FM naar Grand Prix Radio. In de Randstad op 97.6 FM.

zeg, als u altijd maar hard werkt, vind ik dat u uzelf best eens mag verwennen. Met een Porsche, Mercedes of andere premium occasion van Paul van Bergen. En als u niet hard werkt, nou, bent u ook welkom.

0: Radio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: Middernacht. Hoi, Rob van Zomeren hier. Iedere zaterdag en zondagochtend praat ik je hier bij Grand Prix Radio bij over alle sportnieuws. En draai ik de lekkerste classics voor je. Ik hoop dat je erbij bent. Zaterdag en zondagmorgen van 10 tot 12 uur. Koffie en classics.
0: Dit is Grand Prix.

Ga met GP-ticket naar de Formule 1 van Hongarije. Kies voor een 4- of 5-daagse vliegreis. En geniet van Boedapest en het gerenoveerde circuit, inclusief tribune, voor €1.240. Reserveer nu op gpticket.nl.

0: Prix Radio. Waar je ook bent, op GrandPrixRadio.nl en via de Grand Prix Radio app.
1: 1 uur.
2: Hey, hallo, Ben Liebrand hier. Je kunt me elke zaterdagmiddag verwachten tussen 5 en 6 met In The Mix hier op Grand Prix Radio.
0: Dit is Grand Prix Radio.

Metropool is het grootste voertuigenmuseum van Europa. Ontdek de imposante wereld van exclusieve automerken en trucks. Van Scania tot Ferrari, van Formule 1 tot Le Mans. Metropool biedt 30.000 vierkante meter aan absolute autobeleving. Kom naar de Metropool Experience in Druten.